0: is something new. We're loving it, Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin.
2: Ah, kijk maar wat hem hier biedt. Maar nu ook meer als Gracie van Zandschacht en zo. Big Shake Sennum's The 3 Arena. En Vlien Sohogan. Zij aan Aaron nu, ik.